Verderde paprikamatte plant länger gepflegt worden. Deze braucht meer tijd, water en ook neerstoffen. Doordat die dat länger en doordat je kampt dat ook dieren die te produceren. Paprika en de vorm van de natuur. De strome vorm van de paprika de ontstaan derich natuurlijke plantenstoffen. Deze vormstoffen de helpen de plant te bieden dat de tieren de vrucht beter vangen kunnen. De vreten die dan op. Dan jaffen die uitgestreten, dus dat vermeerde die zich dan. Wanneer een paprika rood, geel wordt, dan jaffen die bloes een teken uit zijn riep. Nu kan je mee opeten. De natuur heeft methode ontwikkeld om planten bij de verbreiding te helpen. Een woord van onze schöpfer. We dat schaffen dat. Zo. Kan de paprika dan nu werkelijk zout zijn? Ik zou zeggen nee, andere zouden waarschijnlijk zeggen ja. Manche moderne soorten doen als al ziemlich veel natuurlijke vruchtzucker bijna. Doe daar schmeckt de al schienende vrucht. Ken je de andere gemüsesoorten vielleicht niet zo zeggen gleich? Eten veel jaren deze paprika, wanneer die al ziemlich riep geworden zijn en dan al zout zijn. Een plant met veel Erfolg. Maar wanneer je planten zijn ze erfolgreich over de ganze Eid verbreid worden als paprika. Van de ursprüngliche Jende, wo de herkomen, van daar zijn ze over de ganze Welt gereist, nu meest jeder Land. Vandaar fängt einer de paprika in de europäische, in de asiatische, afrikanische en ook in de nord- en zuid-amerikanische Kerk. Era reshappija. Iedere regio heeft er een ort ontwikkeld deze te rijden.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier durch das Studium all die Seinen dort Abraham hat gelehrt, Gott zu vertrauen, wandert zu Tiden auch sehr dieser Sache, so wie es von Abraham seine Sied anbelangt. Wir haben auch gesehen, dass Abraham nicht wie geboren mit seinem wahrhaftigen Glauben an Gott, aber er lehrt dort, indem er Gott vertrauen hat durch sein Leben. Und das von der ersten Programm, wo wir nach meiner Glaubenshelden betrachten. Wir waren sehen, dass Moses auch in wahrer Glauben hat an Gott, was am Bator gebracht, dass Gott am schließlich brücht, um Israel aus Ägypten rüttelern. Ich lade ihn nur an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen was die Bibel als Verderer war zu lehren haft, besonders von in wahrhaftiger Glauben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sein zu jeder Person, was du eingeschaut haft. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun reid anzufangen mit dem 8. Kapitel in Hebräer in den 20. Vers. Nu was die Aldine steed gefangen ha in Hebräer dat afte Kapitel, en wie waren nu eerst zijne, wat het te zei haft van Isaac. Dat vergetmol zag wie Abram, de aandacht van geloven, en wie dat te gehoorzaam leiden deed, zodat het van Abram kan gezegd worden, dat Abram God geleefd en aan wat dat toegerekend voor je rechtigheid. Abram wie gehoorzaam op den grond. En nu komen we naar zien zijn Isaac, en dat fangt aan in den 20. Vers, als wordt hier gezegd, derchem glaube zegend Isaac bed, Jacob en Esau, wegen dort wat nog komen zal. Du bist vielleicht al eingewaarde dat maar zeer weinig van Isaac gezegd is, besonders in vergelijk met zijn vader Abram. Aber wat kan van Isaac gezegd worden? Endlich dort wichtigste, dort von Isaac kon gesagt wurde, ist dort hewellig wir, dort sein Vater am Opfer soll, und dort wir dann auch den Beweis von sein Glaube. Isaac wir vielleicht so wie 30 bis 33 Jahre alt, als sein Vater am ab den Altar opfert. Aber sie wartet hier nu sagt, dort derchem Glaube, deed Isaac bed, Jakob und Esau segne, wegen dort, wat nog komen wird. Also, dat eentje dat de Hebräer schreven wele deed, van Isaac te zeien, van Glove, wie dat hij zijn zins zegne deed. En dit is eigenlijk wat besonderd, wie Isaac weer een barm grove. Hij groofde een barm en dan tjemen de vrienden, nemen den weg van aan. Hij ging dan bloos een eng wieder en groofde nog een barm, en zo ging dat met meerdere barms. Aber dat eenet, dat zijn karakter antekenen wird, wie dat hij een welja man wie, zo goa welig zijn met andere voordig te komen. En jo, hij wie ook welig Jakob en Esau te zegenen, wegen dat wat nog komen wird. Daar schijnt wie nicht wat dat een zegen wie, voor den dan rood, also wie dat voor de toekomst. En nu komen we naar eenem, dem ene kan een zeer bunte persoon nana, en dat is in den 21ste vers. Derchem glove, als hij bij hem storven weer, zegen Jacob, Jozef zijn zeens, en bed God aan, während hij op zijn gonstak leend. Dis man Jacob leefde hem glove en zijn verwantschaft met zijn vader, en met Jozef en met zijn grootzeens. Aber dat eind dat hier erwählt is van zijn leven, wanneer het met geloven te doen heeft, is als hij bij hem storven weer. Dat moest leren, wat dat eind van zijn leven, eer hij zeggen kon dat hij een gelovensman weer. Aber dan, als hij bij hem storven weer, deed hij twee van zijn grootzins zegenen, en deed dan ook aanbidden, wanneer hij ook zo oud weer dat hij zich op zijn grondstak lenen moest. Daar zijn gewisse dingen die hier kunnen gezegd worden van Jacob. Wat we hier hebben is meer zo als een beeld van de menschen natuur. Dat brengt de waarheid ver dat we durch de genood zijn geraad worden. Wanneer dat niet weer je was voor God zijn genood, dan wordt Jacob zekerlijk zijn verloren je was. hij houdt geen wet en zichzelf. En dat kan je dan ook van iedereen van ons gezegd worden. Zoals een leed zegt, ik breng nust aan mijn hand. Ik hou me bloos vast aan Jezus zijn triets. Jore Trig, weer door een eldere missionaar die een goede arbeid en China je donen houdt. En door weer een jonge poor liedje komen aan te helpen. Over de jonge man weer een beetje stolt. En hij weer een dag naar de eldere missionaar gekomen en had te hem gezegd dat het zwaar weer voor hem van zichzelf te denken dat hij nust weer. De eldere missionaar had te hem gezegd, jonge man, du best nust, of du dat je leeft of niet. Du kanst God zijn woord door vernemen. Dat is zo. Du best nust. Ik zie dat we kunnen zeggen dat Jacob een goed beeld is van de oude menschen natuur. Zonder de proeven menschen natuur uit te grabbelen, zeggen dan dat veel van wat we zijn is zo, wils we dat van onze elderen je arve ha. Ik weet je dat niet je neem, dat kan wel eens zijn. Jacob deed met zijn broeder Esau strijden, während ze nog in haar moeder lief waren. En als die beide boeren worden, deed Jacob dan ook zanken met zijn broeder, greep hem bij de haak aan. En wat had al dit met geloven te doen? Nou, Jacob wist dat zijn broeder de oudste was, en dat het eerste geboort recht geheerd Esau. Maar hij schijnt wist ook dat God gezegd had dat het zijn zou zijn. Maar hij kon niet leren wat de Heer dat uitarbeiden deed. Nee, hij wil dat voorts hebben. Hij deed zijn vader hem licht vieren. En dan met zijn zoon Jozef, hoe weer dat man het met geloven te doen had. Nou, vader, hij trok Jozef ver, voor al zijn breder. En daardoor wordt hem hem licht gevierd. Hij weer een vervierder geweest, niet bloos als hij naar thuis weer bij zijn elderen, maar ook als hij bij Laban weer. Hij schijnt had dem Laban ook beschommeld, of eens geproefd. Maar die Laban weer ook klok. Die deed hem ook hem licht vieren, en dem dat hij hem de leer geeft, en er steeds zijn leefste Rahel. Geloven? Jo, daar weer niet veel wat van geloven aan dem Jacob, wat hij bij hem storven weer, of eens meest bij hem storven weer. Dat schijnt weer niet, maar dan als dem Heer zijn engel, en we gaan Jezus Christus zelfs met hem rasselen deed door bij den Jabok vlus, dat Jacob schließlich nog geeft. Maar hij moest hinken, als een anje denkt, dat de Heer even hem gewonnen had. De Heer moest hem trepelen, en hij nog geeft met zijn schwindelen. De zin die hij aangegonnen had met zijn vader en zijn broeder, kwam terug op hem als zijn andere zins, aan hingem licht vierde wegen zijn zoon Jozef. Jacob dacht zeker dat hij dood weer. En dat bleef ook zo voor jaren. Ik heb manchmal gewonderd of de breder door manchmal van worden gereed haar en gewonderd of ze ervoor de zeien zullen wat werkelijk passiert weer. Wie weet dat je niet. Is ons niet gezegd. Maar Jacob moest voor jaren door met leven. En Emmerhan wordt hem ook dat je wessen te tijden die je geplaagd hebben, maar wat kan hij nu daarmee doen? Am weer nog immer zo gewaast, dat wanneer hij zo am weer treffen wordt, dan wordt hij am dood maken. Jo, de voders ere zind, worden door zeker op zijn tjingen gebracht. De Jacob is een goed beeld van de waarheid. Nu, zij wie ook geloven in zijn verwantschaft met zijn grootzins. Dat weer Manasse en Ephraim, dem Jozef zijn zins. En dat is wat de Hebreeën schreven van rededet. En dat redt nu van geloven, aber nicht bij Jacob, wat hem eng van zijn leven weer. En dat zegt, dat dergem geloven, als hij bij hem sterven weer, hij is op zijn dodesbad. En dit is dan dat eerste mol in Jacob zijn leven, dat hij zeggen kan, dergem geloven, deed hij de twee grootzins den zegen. Jewe. Tom eerste mol is door nu wat gehoorzaam en Jacob zijn leven. Mij heeft dat immer geïnteresseerd dat het zegt dat hij op zijn grondstuk leent. Waarom is dat hier erwähnt? Na de grondstuk weer dat teken dat God hem vertrepeld had, en de grondstuk half hem dat hij gonen kon. En sinds sogar als hij bij hem sterven weer, wil hij nog om gonen blijven. Hij wil zich niet doorleien en sterven. Jacob zijn leven weer een leven vol krammet en hing hem licht vieren gewaast. Jo, en daar kan niet een zegen komen van zo'n leven. Aber daar is nog wat dat hier kan en zal gezegd worden, en vriend, dit is eindelijk zeer wichtig. God kan ergend een leven nemen en kan dat aandraaien en voor zijn heerlijkheid maken en dat gelijk maken. Waar daar weer waar is en hing hem licht vieren, wanneer door geloven kan je vangen worden dat in Jezus Christus je ankerd is, dan zal we hem te holen krijgen. Door weer geloven in Jacob zijn leven, maar we moeten gans bij hem eng van zijn leven komen, eer dat te zijn is en zich dat bewijzen deed. En mij is zo dat dit weer immer gaan, dat eerste maal dat Jacob werkelijk zag wat de Heer voor dat Israël valt houdt, en dat hij en de linie weer, derg wem God de zegens wordt op dat valt brengen. En daarom kan hij zijn twee grootzins ook zegenen, wilst hij ook en de linie weer.

Nu Hebreeën dat 8e kapitel 22e vers. Derchem geloven, als Jozef starf, reed hij daarvan dat de tjenge Israël verloten worden en jef beveel wegen zijn knokkes. Dit is nu dan van Jozef. Wie ha Abraham gehad en Isaac en Jacob en nu is hier Jozef. Mij is zo dat de schrijver had alle hand kon verbrengen aan Jozef zijn leven dat wat zijn een godet beeldje was van geloven. Also waarom dit besonderd wegen zijn knokkes? Aber eerst, mij is zo een kon van woord reden aan Jozef zijn leven als hij door in dat gevangenis gestopt wordt ohne dat hij schuldig weer. Hij had niet aanrecht het je doen. Eenem wat zou zijn, dat eng wat zijn, je waast voor Jozef. Maar dat is niet zo als Jozef weer en zijn leven. Daar zijn zoveel andere toeval en Jozef zijn leven. En wanneer een door ontdekt, wat van grote onderscheid door weer tussen Jozef zijn leven en zijn vader Jacob zijn leven. Als wie van Jacob reden deden, zeed wie dat zo als het weer, we proefden niet aan smak te maken. En nu tjew we dit zei van dem Jozef, door weer geen fehler en Jozef zijn leven. Dat meent niet dat hij niemals zinje deed, maar de Heer heeft niet slechte te zei van Jozef dat doorgeschreven is. Hij weer een man, dem een hooget ambt gegeven wordt en een vreemdet land, en daar is vielleicht zes tjene en dat ganse oude testament, die een beter beeld is van de Heer Jezus als Jozef weer een dag. Hier is een man die in een schrift niemals ongediet wordt als een beeld van de Heer Jezus, over de eenlijkheid is opmerkzaam. Kan ik hier een beetje tijd nemen, schwind een beetje van te reden? Jozef weer de leefste zien, zoals Jezus ook weer. Hij had een rak van verschillende kleren, dat hem afzandert van zijn breder. En aan haarschaft jef even zijn breder. Hij had een visioen, zijn breder dacht hij weer een drama. De Heer Jezus kwam met een boodschaft, en mensen dachten hij weer een drama. Jozef weer gehoorzaam te zijn vader, en de Heer Jezus zei hij weer gekomen, zijn vader zijn welle te doen. Jozef zijn breder haaste aan, en van Jezus wordt gezegd dat hij nu zijn eigen gekomen weer, aber zijn eigen nemen hem niet aan. De vader schickt Jozef zijn breder te zieken en de Heer Jezus kwam naar deze eed verlorene mensheid te zieken. Jozef vond zijn breder in een vlek, die weer schophoord. En van behouden hast door weer schophoord, die in een nacht kwam naar de Heer Jezus als hij geboren weer. De breder spaterde even Jozef, zeide hem af, en dat is wat ook met Jezus passiert. Zijn plonde aan dood te maken, en dat vergelijk met Jezus is zekerlijk, door ook woor. Jozef wordt verkauft als een schloof, voor dat ik zelf stekken. Zijn rak wordt en bloed en gedukt. Judas verkauft Jezus, voor dat ik zelf stekken. De soldaten trekken lezen voor Jezus in rak, dat zijn een het bloed on zich houdt. Am wordt naar Egypte verkauft, en God deed hem door wat doorbrengen, dat hij de wereld raden zal van de grote hongersnood. Jezus ging rof noem dood. Jozef wordt van dat vlees de wereld en de dievel verzacht, zoals Jezus ook weer. Jozef weer eindelijk de raden voor de nation en de wereld, en Jezus kwam de verschillende nationen en veldje en de wereld

Hij had geloven aan Egypte, en dat is wat hem hoop geeft. En een wat zou denken dat hem eng wordt, hij met Egypte tevreden zijn. Maar nee, niet Jozef. Zijn knokken zullen terug naar Kana aangenomen worden. Hij zei dat wanneer de tijd komen wordt, dat de Israëlieten Egypte verloten worden, dan zullen ze zeggen maken dat zijn knokken metreizen worden. Maar waarom deden ze hem niet begraven in Ephraim, als hij daar in Egypte starf, zoals ze Jacob deden? Meer zou de antwoord is klaar. Jozef via Egypte erhält. Die worden niet erlaubt haar dat zijn charpe zal zest voor hen genomen worden. Maar dat geeft een tijd als daar een andere farao via die Jozef niet schaand. En als ze uitkomen van Egypte, nemen ze zijn knokkes. En die worden met de tijd door bij Shechem begroofd. Nu waren we meerdere jaren weer voor. Hebreeën dat af de kapitel 23 vers. Derchem geloven verstoken Mozes zijn eldere arm voor 3 maanden als hij geboren weer, wil ze zeggen dat hij een schijne kind weer, en ze angsten zich niet voor de tjenig zijn bevel. Mozes had jettelijke eldere, die welig weer standhoofd te zijn. En zo vangt dus Mozes zijn leven aan, hem geloven. Geloven je boeren te zijn en te versterken, zodat hem niet wordt aangebracht worden. Geloven weer aangewikkeld en Mozes zijn geboord. 24. Vers. Derchem geloven, als Mozes opgewassen weer, leidt hij zich niet meer als farao zijn dochter er zien, nana. Zie maar aan, wordt opgebracht en farao zijn palast. En hij wordt immerhan de nächste farao zijn gewaast. Also had hij nu dat recht ne wol te maken, wat hij doen wordt. En zij wat het zegt. 25 en 26 vers. En wil zich leven met God zijn falsch te leiden, als voor een stootje de zinde genust te hebben. Hij rekent voor Christus te leiden, en veel raadt het rechtem te zijn, als al dat Egyptische schatz, dan hij checkt weg naar de beloning. Jezus redt daarvan dat Abraham zijn dag, dat heet Jezus zijn dag, gezien had en vrijt zich. En meer is zo dat Mozes dat ook zag en vrijt zich ook. 27. Vers. Derchem geloven verleidt hij Egypte en angst zich niet van hem tjenig zijn oor. Dan hij hield uit als wanneer hij dem zag die niet te zien is. De Mozes zijn geloven bracht aan bed door dat hij wat deed wegen die zag die ver aan weer. Geloven dat immer te wat leiden, dat heet, wanneer geloven is, dan wordt dat een onderscheid maken en wat we doen. Er zijn te veel zo'n christen die egel reden van geloven hebben dit of voor dat, maar er geloven dat ze niet te wat doen leiden. Maar wanneer, waar geloven wordt doorhand leiden dat we wat doen worden als een uitval van ons geloven. God deed ons raden, ohne onze werken. Ober ware geloven deed niet bloos raden, de geloven die raden deed, deed ook goede werken verbrengen en een christ zijn leven. Also, Mozes verleidt Egypte en angst zich niet voor dem tjenig zijn oor, dan hij zegt dem die niet te zijn is. Mij heeft het immer geïnteresseerd dat God te Mozes rede deed je zegt to je zegt. En dan redt dat hier weer, 28. vers, derchem geloven hield hij dat passen vast en dat bloed bespretzen, zodat die, die al de eerstgeborene aanbracht, aan niet onrieren wordt. Geloven God gehoorzaam te zijn? God zegt ze zullen dit en dat doen en ze deden dat? Dat is in deze man bespiegeld. Hij verleidt al die plezier in Egypte en ging in de wildernis in, waar hij voor 40 jaar weer. En nu is hij teruggekomen, en hij wordt nu God zijn volk uit Egypte uitleiden. En dit is geloven die gehoorzaam is. Nu de 29e vers. Derchem geloven gingen ze dicht dat rood het meer als op 3 jaar, wat de Egypte ook proefde over verdronken. Du bist nu al in je worden dat de schrijver hier wat Ruud neemt, en daar wat Ruud neemt, en niet dat hij de ganse geschicht van aanvang wat eng, becheckt. Also, wem's geloven hebben we hier nu?
die Israelite

0: Glover?
1: Nee, mij is de harde chain Glover. Als ze zagen dat de Egypte aan hen rondkomen, zeiden ze dat eerste te Mozes dat ze teruggaan willen naar Egypte zo pijnlijk als mogelijk. En wie zo ze hadden vele gemaakt, en dem dat ze weggegaan waren. Nee, dat wie Mozes zien Glover, zei maar. Hij ging graf naar dat kant van dat water en sloeg dat water met zijn stok. En dat water deelt zich en ze gingen even. Hark, op drie je eerd. Dat is wat het zegt. Dat wie niet eenmaal blad door hem zei badem, dat wie drie. En ze marcheerde even naar de andere zijde. Dan zongen ze Mozes zijn leid. Ze werden met Mozes nu verenigd. Om we moeten behouden dat het Mozes zijn geloven via. Dertigste vers. Derchem geloven vallen Jericho er een weng aan als ze voor 7 dagen ram gingen. En de Jozua zijn leven, zei wie dat wachtte van geloven. Wanneer Jozua was getroffen haar, als hij den 6e dag ram gegonnen werd, was vielleicht te aan gezegd haar, mij is zo dat haft die nus geholpen, dat is nus passiert. Aber Jozua wat gezegd haar, oh, zei maar, du zeist vielleicht dat wie wat damit doen, aber jef obacht. Du zeist dat ik een generaal zie en zo'n damit doe? Du hast vergeten dat ik dem kaptein van dem Herr zijn armee zag. En die zei te mij dat hauptquartier is im Himmel, nicht in mijn zelt. En ik vond uit dat ik nicht de generaal zie. En ik zal bevel nemen van arm. En dat is wat ik doe. Hij zei wie zullen ram marcheren. En dat is wat we doen. En du was zijne, de weng worden doofhalen. Ik recht mij nog zien willen, wils hij weet wat hij deed. Jo, dat is dat weichte van geloven. Geloven gaat je hoorzaam te zennen, en des man had dat je leert. En wie reed, bloos dat te doen wat de Heer aan verzeed. Dat nächste Mal waar we terugkomen, naar deze geloofshelte im Oude Testament. Maar dan gaat de zegen, mijn vriend.

0: met 30 minuten.
1: Je hoort je naar het programma Thuis in Heim. De gastredner is Alfriesen. Am is dat een vrede aan smet te doen, wat hij am leven geleerd heeft. Vandaar reed hij ervan, want wie willen een vrouw het leven vieren, dan moet we ook doen zijn, dat we jeslich wassen kunnen.
2: Ik zie hier om bij te reden van waar we als families de lijn komen, waar we onze kinderen kunnen optragen, wat jonge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles onder dingen staat wel ik hier doorgenomen heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat moet spreken, wat jullie wat maken veel moet met jullie familie schaffen. En aan jaren en dag dat die familie wat kunnen gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste in ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzel. En dat puzzel heeft twee zeer weggebieden. Eind is de brein en ander is het hart. Want wie bloos in ons kop wat je leven doen, dat is krijg wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die je leeft aan God en die trompelt. Want wie wel is zes wat zijn is wat de fiend is, dan waar we wat we in kap geleven wat de woord is, waar we uitleven en ons hart men doen. Zo ik leef allemaal dat voor dat allemaal aanvangen deed. We zijn vandaag in een ganz ander tijdperk als we manchmal zijn geweest. Dan is ik opwassen deed, 50 en 60 jaar terug. Dan moesten mijn ouderen met een andere opgave opnemen als ik moest, als ze onze kinderen optreden doen. En nu ben ik onze vijf kinderen zijn er ook. Voor de eerste keer je optraat je doen, wordt je anders nog wel aan de endenis door. Over de hoofdzaken zijn kracht overeen. We hebben allemaal hetzelfde ziel. We willen eeuwiglijk met onze kinderen, en groot kinderen, en uw groot kinderen, wel we in hemel zijn. We valt bij van dit research wat hij doen via. En dat is, dat had je al eenmaal eerder hier in Kansas nu vertaald laatste week. Over dat dat een ziemlich fijne platform stalen voor ons, hier vandaag avond. Er werden twee jonge teenagers wat in New York opwassen reden. Een zelfde noberschaf. Die wassen daar op, die denken naar dezelfde show. Die bevrieden zich bij daar. Moet je de familie groot, krijgt door een zelfde noberschaf. Max Jukes, wie een van die, hij is niet een christ. Hij wil ook niemand zijn. Hij leidt zijn familie niet naar York, want ze ook hier in willen. Hij wil niets met christentum te doen hebben. En zijn vier generations no arm. We hebben 1026 mensen. Met die wat een nanje vriend werden ook. Met aangenomen. En die wat dus met noos studeren deden, deden jeder mens uit hem grond noos studeren. Dan zijn wat deed hij mens met zijn leven. Wat hebben we gedaan? En dan vonken zij uit dat van die 1026 mensen in deze familiekreis, door weer 300 wat durchschnittelijk 13 jaar in gevangenis te brachten. Door weer 190 vrouwen wat er de kerpers deden verkijpen aan mannen. Door weer 680 wat zeden, wat toestanden dat zij met schnaps zoveel te doen hadden dat zij alcoholics werden. Zoveel als zij kunnen uitvinden, had deze familie nog niemals veel wit naar de steeds gebracht. Naar de noberschaft gebracht. Naar zeker een ander gebracht. Maar hij had steeds, in Maya is 520.000 gekast, dat in vandaag het geld van miljoenen zijn. Jonathan Edwards, wie de andere jong, die moet ook een familie groot, en in die zien de vier generations weer 929 mensen. Van die weer 430 predikers. Dat ziemlich krijg jeder man wie een prediker. Zassen tagen nicht weer de presidents van universities. 75 schrijven biertje wat de andere wat wird in wird in Bellefunke. Eind van de vice president van de States. En 5 andere weer met het parlement naar toe. Deze familie, zoveel als zij kunnen nagroven, horde steeds nach niemost in centje kast. Oba, de horde miljoenen en biljoenen te omje geeft, te taxi tot. Bloos wein dat twee jonge jongens en scherededen voor zuivere leven. En vierde Mose, dat vijfde vers, dat zegt er in vers 9, dat de zinde van Fodas worden bij hem vierde, al derde en vierde jeliet uit de generation no komen. Dan zegt er in vers 10, dat wanneer we worden goudstonen, wanneer we Jezus uit de God goud zijn, dat wordt bij hem duizendste jeliet worden gezien worden. Wel, van ons bij Adam, of van Adam bij ons, is nog maar groot, met weinig 300 geliet. Zo zei hij wel God zijn, zoveel dollar wil hij zijn als het einde. We hebben veel oorzaak te vergeten je doen. Veel. Zo, wat voor bijspel zijn we? Maar ik wil hier een beetje een beeld hier opbrengen. Wel, we moeten zeggen dat we hebben al een beetje zwart en witte zaken. We weten wat er reicht en wat er arreig is. Over mensen wat er bloos reicht en arreig is, die hebben een toffe tijd, er de ene kinder en andere naar Jezus te leiden. We willen niet vergeten van dit zwart en witte, van het reicht en arreig. Dat willen we niet. Over hoeveel, wat zei je, maar voor deze mensen hier, waarom zei je, dat zijn niet christen, dat zijn wat er straal gereed, dat zijn wat er wonder, dat ze ook zo'n christ worden enzovoort. Wel zei je en wel voorken wat we deen slonen, wat die worden mal erwaag in de hecht vinden. Dat is dezelfde vraag als wat ik vroegde, wat een albanertje kind wil leren gonen. Welvoor mal laat ik dat kind doodvallen in een dag, wat ik het rein aardel dat kind de lengte trapper afkiel. Ik dat het kind niemals de lengte trapper afslaan. Niemals. Alles wat ik zei en doe dat kind, te hem helpen gonen, is dat dat kind wordt rein gans kennen van zijn ene feit en bein vergeten. En bloos kennen met leven aan gang ha. Ik heb manchmal mensen leert koop voor. Ik speel me niet zeer zeker, wanneer de leerling naar onjem stier aankijkt en zijn woonpaddelen, maar ik nu draag je, wil zien de koor daar weer een post en een boom dan voor. Ik wil ha dat de leerling zal rein gans kennen van de koor vergeten. En kan me aan hem weg denken. Dat is wat ik wil hebben. Karakter staat schaft er in leven. Zo wat wil je doen? En dan moet je zo'n ram spuwen. Denk je wat de mens kan schroot snap gaan. En ik moet deze mensen eenzel kennen leren. Zodat ik weet krijg. Kan die op me stelen. Even op. Of moet hij met een flakker hebben. En wanneer ik een snoeg aangang had, dan werd ik ganz kraak, waarom ik zie. En zo wat ik wil doen, is de mensen op. En dit naam ik grijf, dat is niet veel zwart en wit. Dat kraak is grijf, dat is grace, eens over de start. En dan wil ik de mensen de hand geven. Ik wil mijn bijspel geven. In Johannes, dat 8e kapitel, vers 3, but all, hebben ze een geschicht. Hier is Jezus en de church, en de tempel. En hij heeft in... En Pharisees, de korte leiders, die brengen aan de vrouw wat er is en hoe er hier was. Ik weet nog niet hoe ze de man hadden laten. Want als ik er weer was, dan word ik haar de man ook gerepen. Want dan hadden ze de vrouw gerepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus en bij er je zat nou. Ze zeiden, Mozes die zei dat die vrouw die moest gesteinigd worden. En ik word begrijpt zijn ze wonderen, want die mannen alle hadden er foppen voor steen aan je hart. Vielleicht hat er eine Lust vorstellen für Jesus gehabt. So Jesus kann mit einem Taub, der früh hier schrie, für weit auch, was er dort wird. Aber Jesus, der hockt sich da und fängt mit dem Finger da an der Ehe, dann sind wir an den Kratzen. Und die Pharisäer sind nicht sehr froh mit ihm. Mit einmal hastig steht er ab und checkt ihn alle in die Augen an und sagt er bloß, der, was er vollkommen ist, lässt dem die ersten Stein schmieden. En dan hokte ze qua het hol en dat mij weer door een kratzen. Ik geloof dat de weer worden vlecht zijn en de zende met wem de Pharisäer de trouble had. En dan met eenmaal dan staat op en dan zijn alle die mannen weg. Vraagt de vrouw, waar zijn die beschuldigd? Oh, die zijn alle verloten. Ik word hier ook niet beschuldigd.
3: Wat door heeft Jezus bloos grijf gewezen op die tante? Zest nust. Dat alles. En dan maakt er een schworten met dat punt. En dat zegt, go en hier op met zinje. En dan is de vrouw krijgt door, waar Jezus die wil gaan en waar de vrouw wil gaan. Zo volken, dan wel wie voet haar, dat er niet uit Christus zal volkomen zijn. En die kan maar gooien. Wie zijn al lang Christen geweest en zijn nog niet volkomen. Wie worden volken een beetje strochelen, wat wie immer antwoorden, dat nu willen ze aan ze zenden. De dingen wat de ganz schwachste dingen, wat die nu willen hajadonen, die worden evangelie gebracht worden. Daar wordt aan zich sterren gevallen. Sure, ik probeer Jezus te leven. Dat goed is ik kan. En wanneer ik vele maak, wil ik dat goed maken. Gee dat small. Maar wie worden bij vele maken blijven. Dit verleden via 30 jaar bevriet. Die komen naar mij voor counseling. Zegt de man, ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door is nust aanrecht met mij. Oh, zei ik. Zijn die Christen? Nou ja. Nou dan wordt hier een kwestie boder, want we worden in het boek lezen in het Nieuwe Testament, wat er bloos krijgt de Christen geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Wel, zei ik, dan zullen bloos mal naar 1 Johannes draaien. Dat eerste kapitel, vers 8. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leugner. En de woord is niet in mij binnen. Is dat dat te mij los, dan snukt hem voor mij. Dat had hij niet gelezen. Ik zei dan nog vers 10. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leugner. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is grootes van de mens niet bekeerd is. Bloos wenn dat ik zei, dat ik volkomen zie, zei ik God, du bist Christus die Anbekeerde. Du magst mij een leider en mijn woord is niet meer die benen. Drijden, zei ik te arm, wenn du is volkomen bist, dan moet je voeten bij je raafnis plannen, because dan bist es die in Kerper, bist du im Himmel, en die in Kerper moet je nog bezorgen. De einzige steed, wo wir volkomen zijn, is im Himmel. Dat is alles. En wat eenmaal neemt de man zijn vrouw in de hand. En met tronen hem zijn gezegd, zegt hij, kost me please, kost me bitte, vergeven voor de laatste 30 jaar. En dan werd ongeveer 3 minuten stil. En broek zei toop en zegt, jo, dat kan ik. Dat brugt een schoof genoeg om jo zei te dat. En dan eenmaal weer zijn bij door om wat leren. Wel, met die kleine aanloding, wil ik wat ik nu gleichje, ons een beetje te wijzen in wat voor hinzichten wie moeten wassen en verhältnissen bouwen en dat is de woord is Jezus. We zijn 5 areas en het leven is een beetje een puzzel. En de ganz wichtigste dingen puzzel, dat zijn allemaal de brain puzzel en het hart. Wanneer je bloos in mijn kap haar en dat je leven doet, dan zie je karakters te vinden. Dat zegt, hij reikt het ook en vlot het. Maar wanneer ik wel eens zie wat ik weet dat er recht is, en hoort uitleven, dan zie ik ganz anders als de vriend. Dan zie ik de schat zien kind. Er zijn 5 dingen in wat ik was wel. En hier zijn ze. Dat eerste is wat ik geloven doe, mijn geloven zag. Tweede is mijn kerpen bezorgen. Dat zegt in 1 Korinther 6, 19. Dat wanneer ik niet bekeerde doe, dan wordt mijn kerpen, mijn kap en alles en hart, dat wordt alle gats in het kwaad. En daar wordt het goed met van reden. En derdens, wat ik in mijn kap neem doe, ik kan bloos dat zijn en doen wat er eerst hierbij is. Zes nust. Vierdens, eenem zijn emotions, dat wat zijn eenem zijn natuur, eenem zijn healen, eenem zijn lachen, alle dat, top je bonden. Wo was het erbij? En dan is nog waar iemand onder de lijn komt. Die 5 hinzichten. Dat schaft met ons met deze keer. Wel we jeder je lijn een van die 5 dingen opnemen. Opgeven. De keer is bloos zo stort als dat zwakste je lijn. Nu stort je. Zo wel moet zeggen dat ik kan mijn natuur niet zeer goed controleren. En dat mijn zwakste je lijn kan 50 punt houden. Tweede schwachste is mijn geestelijk, dat kan 70. Nu is het geen nog. En zo wieder. Zo, wanneer ik nu wel stortje worden, de ganz leichter war ich zum Sturz geworden für Gott und für andere. Es war ich mein ganz schwachstes Gelenk, wo man je Schäd besorge. Und wenn ich dort kann 20 Pfund mein Jahr anhole, dann wird die ganze Zeit 20 Pfund Sturz. Wollen wir noch beten. Himmlische Vater, du weißt krank, was in uns Kopf und in uns Hort bern ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist uns vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder ein von uns Nora und Nora in die Trage. Und uns wellig machen, dort zu gehen. Halb uns, für unsere Kinder spiegeln, was es meint. Mit die Umgang haben, zu die Rede, zu man also eigenen Partner Umgang haben, den Leib bewiesen, den Respekt bewiesen, so dass unsere Kinder weiter, was es meint, in christliches Leben rein ganz im Schwung kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.

De eerste door weer zij ik uit. Daar gewoon zij, wie zijn vrouw, op zwaar uit ook niet zo veel bij haar kon zijn, maar trotzdem verzorgt ze hem vermiddag een beste entiteit en noemiddag. De papa die die dag een post kostte. Marie had toch versproken zij wordt schrijven, maar die een brief komen. En de nober zei, ach, haar richter wachtte zijn bestje, zij bracht een bestje tijd, dat ze aan ook een lange brief kon schrijven. Werkelijk, zo weer het ook. Nächsten dag lag een ditje brief in postkosten. Haar richter nam den brief en ging naar zijn nober. Dan las het hem veel. Lieve papa, het is zo vreugd dat ik die nu een brief schrijven kon. Het heeft me zeer, zeer goed. Zum Morgen stonde ich ab, ehe frühstückt, und dann leise mir auf eine Lied Blüte im Garten. Dann kann ich immer einfach frische Luft jaschen und tät mir ohne jemand an. Da sind so schmacke Blumen und so eine schmacke Beine. Dann bringt man uns den zweiten Frühstück. Dann trägt nach Medizin. Dann wird mit mir verschiedene Gymnastik gemacht. Dan trieb je op middag. Nu de middag eten moeten we over in onze stoel blijven. We brokken niet aan bedenken slopen, maar we moeten ons een bestje uitruimen. Dan de middag trieb we allemaal een bestje. Je bakken het en dan leid ik vader op een leidje buiten om gode. En dit is zo herrlich, dit is zo schön. Op een hond eten we ongest en dan temt roet. En dan lassen wir uns zählen in der Bibel, vertelt uns eine biblische Geschichte. Die beste Zeit ist immer, wenn Ruth mich besiegt. Tim, der ist sehr gut zu mir. Er sieht dich sehr gut, Papa. Und auf Vater seine, deine Marie. Der Papa wird lädlich. Mensch, er freut sich. Er glaubt nicht, das kann nicht seine Marie sein, dass sie mit einmal immer dankbar ist und er Geld hat.

tante Jenny en onkel Gerard, de papa en tante Ruth, alle bieden van haar. Ook met de tijd wordt ze werkelijk ganz anders. Viele leidden nog niet meer daaraan dat zij zou weeën worden. Het verjent de tijd en nu zegt tante Ruth zo, Maria, du bist nu gezond geworden, nu moetst du naar huis voren. Dan zegt Marieke, oba du tjems toch met? Nee, zei ze, het blijf hier, du moetst nu oba alleen naar huis voren en bedienen papa zijn. Eines doos krijgt Ruth een brief en de brief kwam van haar rechter. Hij schrijft aan Ruth, werkelijk en zeer scheinen brief bedankt sie zeer en dan vroeg haar haar ook, ob zij zich verstellen kon, zijne vrouw te worden en de mama van Marieke. Ruth had zich überhaupt niet gedacht dat ze zo een brief wou kriegen. Zij mag zich gedanken. Over de tijd kwam Emma Noda en Marieke moest nu treed naar huis. Als ze op een band zaten, reden ze miteinander en dan vertelt Ruth haar wat de papa geschreven had. Marieke, zij leeft niet wat ze heet. En dan zegt ze te haar, Tante Ruth, kanst du werkelijk mijn mama worden? Dit wordt het grootste geschenk in mijn leven zijn. En zo passeert het ook. Tante Ruth wordt Marieke haar mama. Maar zij had Marieke niet meer Marieke genaamd. Emma nannte ze die Maria, weil zij wist dat deze nomen een grote bediening had en weil Maria zich ook zo veranderd had in de goede ziet en zij waren als familie zeer glücklich miteinander.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers te zeeren zeer interessante geschichten harsen. We wensen je veel vrede bij het toeharsen. Philip en Ruud sluipen ganz vast. Ze hielden dat niet dat in ihrem huis veel ruimte gewonnen werd. Ze wisten ook niet dat de dokter meeste ganze nacht aan Terry zijn bad wien. In deze nacht nam Jezus de gouden hoed ganz stel en zodat China dat zijn kon in zijn arms en bracht hem naar hemel. Als Ruud dat ze morgens aan werd, dat Terry gestorven wie, hiel ze ganz bedelig zei. Zij en Philip hadden ihren besten vriend verloren. An seinem Graf las Pfarrer Robinger die Geschichte von Jesus dem Golden Hut vor. In Unbegrafnis rannte Ruth verzweifelt durch den Wald. Dort wird tauschreitlich, dort Terry nicht mehr lebt. Unter einem großen Baum, der zwei Säue hielen.
2: Ruth, woran hielst du?
1: Amtje Tanner stond op einmal de Spirut. Amtje hielden de Schopter wieder op de Welt. Ruud vertelde hem alles, wat passiert weer.
3: Ik heb iedermal gebet, aber dat heeft nicht geholpen. Terry is door weens doch gestorven.
2: Jesus heeft Terry door hen gebracht, wo am dat zo erscheinje. Door weens magst du doch nicht rührig sein.
3: Aber die haben am doch an de Eid begroefd. Wie kon hij dan bij een goede hoort zijn?
1: Amtje Tanner hof een spetjevrucht op.
2: Kijk, Ruud, deze spetje je schaal heeft schoenen weer. Ober im Korn is dat leven. Door het wordt een nieuwe boom. Terry zijn körper kost u met den schaal vergleichen. Delig in de eed, dem brugt hij niet meer. Ober zijn ernaste wertliche Leben, dort erst bei Jesus. Durchrecht hei einen nieen Charba, ohne Weidel. Denkt darüber nur, Ruth.
1: Was sei dann tut es, wat Philipp an, dat Ruth nicht mehr so trurig es.
4: Ruth, ich dank dir, dat du mir von guten Wort vertalt hast, und ich am kann. Terry is nu bei am, und wir wollen ook noch mal nur ankommen.
3: En morgen en de schuil betal ik de kinderen ook van goeden hoort. Daar mag ze hem ook kennen leren.
1: En wem kunst du van Jezus dem goeden hoort vertalen?
5: Tjoetjo, zoals je einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. En wenn du vragen hast oder ons wat schrijven wilt, dan hoor je nu deze adres: telenines@gmail.com. En nogmaals boekstabieren we dat: telenines@gmail.com.

0: Welkom.
1: Dan wieder horche, wat Bernardo doet nu met de jongens alle stad.
0: In dem Logierhuis jet. Hij is in een spazier met de Nana gekomen. En de jongens, die trug langsam vertrouwen aan en vertalen aan dat uit dem Mädchens Logierhuis dat die Erlaubnis gekregen hebben, 3 ovens in de week door de eind te komen. En daar zijn ze niet alle einer Meinung. En Bernardo zegt ook, damit is hij niet einverstanden. En de Breitschule, ja, man, wat er zegt, hij is ook niet damit einverstanden. Als Bernardo zich daar äußere deed, oder zijn een commentaar heeft, dan zegt de Breitschule ja ook, dat is ook mijn Meinung. En neigt Bernardo dankbar toe. Ook mijn mama heeft mij dat niet zo geleerd. Dan ga toch naar haar en verkruip die en in haar rok, zegt dan een van de jongens. De jongens willen oproeren, maar zij beruien zich dan toch. Also, wat zie je dan? Retraatje. Dat je hebt nog andere logier hier. Het weit eind in dem niet gedanst wordt, in dem dat zeer onständig teuget. Een christlicher Gest is door. Een huis voor junge Arbeiter, die van Quittingham geleid wordt. Ik wil echt in dat. Het wil mij in taschen door vragen gaan waar het daar zit. En wieveel van jullie daar abgenomen zijn worden? Wil je dat zo? Wat zal ik dat? Eentje van de jongens, de Bramle, ja, kansje en zo. En een paar daar kom het water en dan wou wie zijn woord zich merken laat. Als hij in een korte straatje gegaan is, hield hij dat een aanhanger rondkomt. Hij bleef staan. Dat weet John. Haar, zegt hij, laat je mij een paar schreden met je konen. Wat gaat dat je vandaag gekomen bent? Nou, nu John, wat is? Bitte, help me. Breng me in Jan huis. Van dem je gered hebben. Ik mocht niet langer hier in dit kuddelmuddel, wat we zeggen, blijven. Wees du mij niet wat vertalen? Want ik die... Damit nicht te last voll. Das ist alles so schwer. Und so kann Bernardo nun erfahren, dass John Kreit, so als er sich dort gedacht hat, nicht in London, sondern oben in Plymouth abgewachsen wird. Seine Mama wird vor 3 Jahren gestorben. Vor dem Tod hat sie am ihr ganze Typ gespordet. Eva jeft en had am eingeschopt, dat hij dat geld zeer goed opbewaren zal. Dat hij dat mode pakketje opmaken zal, wanneer hij in een geraadste nood weer. En John had haar dat versproken. Van Plymouth wie hij een walvis gewoond had en vandoor met een schep naar Schernis gevoren, waar hij 3 jaar bij Fischers had kunt inger kruipen. 16 jaar wie hij geworden en dan had hij zich entschloten naar London te gaan. Hij had zo gedacht bij de marine uit am handel, daar word je heel ergens van een beschaafding in zijn bruid verdienen tjene. Aber zo leicht wie dat ook mal war dan niet als hij gedacht had. 14 dagen had hij zich de alle wind ram gedreven, had alle wind gevraagd, aber dat schien ze dat halb alle nischt. En am zine Einkunft te betonen en nicht hungrig te maten, wie hij schließlich gedwungen gewast, bat nu, oder nu mal, dat van de mama am onvertrouwde op te merken. En dan wie hij hier in het logierhuis gekomen, en dat ganze geld bad op 2 schilling wie am doorgestolen worden. Wat zal ik doen? Ik heb hier en daar verzocht mij dertig te schlonen. Daar betrof ik een jong, die mij met een drurie lanen nam. Also kreit in dit huis, waar de jongens hier alle benen waren. Waar dat thema met de meertjes niet gekomen zijn, dan wäre dat gar niet zo schlecht gewesen. Aber zo, die tjene je zuntentje, waar dat touw jet. Ich will sagen, was ich für Jünger

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik heet Jundvara Ola van Horten welkom tot dit programma Licht uit Gottes Woord, dat Jundje gebracht wordt van de gemeente Gottes en Neerstedt in Kamper 22 Blumen Uit. We vrijen ons dat je touwheren down en we wensen dat de haar Jund ook bij hem touwheren van jou zenen mocht.

En neem je dankwoord wie ons van deel uit hem haan zijn gebed en zijn wille wordt onze opmerksamheid op God zijn nomen gelanken. Door zegt het hem gebed, die nomen zal heilig geholen worden. Als God alles erschaffen had, ook den mens, jij voor Adam de opkoop alle dingen, alle tieren en alle planten nomen te geven. Jeder nomen draagt de eigenschaften in dat wezen van dat ding, tier of de plant uit. De nomen is immer eng met de eigenschaften, de bediening en de karakter van jederlei verbonden. Zo wie dat de Bibel tiet ook met menschen nomen. Jeder nomen had een bijzondere bediening. Ten bijvoorbeeld Jacob, mijn nomen, bedient de lastja. Nathanael bedient een goof van God. Zo kunnen we weer gaan. Ook God zijn nomen heeft een bijzondere bediening voor die wat aan God geleven. God zijn nomen heeft veel daarmee te doen wat hij deed. In 2 Mose 20, vers 2 lezen we: Ik zie de Heer, dien God, die die uit Egyptenland, uit de sklaverie uitgeviert heeft. De 10 geboden is het einzige schriftstuk wat God zelfs met één hand geschreven heeft. De 10 geboden geven ons rechtlinies waar we te God zijn nomen stonen zullen. Hoeveel klarer wordt ons denken en ons handelen zijn, wanneer de 10 geboden unbedingt en immer onze rechtlinies wären? En hoeveel dieper en erfolgreicher wordt im Helden Jesu sein Wort in ons aller zijn, wanneer we een geratet Verlangen hadden, so als Gott sein Ebenbild te leven? In Johannes 13, Vers 13 und 14 sagt der Herr Jesus: Die nannen mich Meister und Herr, und die sei dort mit Recht. Dann ich sie dort auch. Wenn ich nu aus jün Haaren Meister jün die Feit gewaschen hab, so soll die jün auch einen anderen die Feit waschen. Auch Jesus nannt sich selbst Haaren Meister. Und mit Recht so. Der Name Haar oder Jehova haft eine tiefe Bedeutung. Dort wird Jehova bedient im Alten Testament, ich sie. In Hebräisch ist das Wort Jehova drei Wied. Ich war seine, ik zie en ik wie. En zo zegt ook de schrift van de Heer Jezus. Jezus Christus, gisteren en vandaag, en dezelfde wat in alle eeuwigheid. Hij wie, hij is, en hij wordt zijn, wat in alle eeuwigheid. Jezus zegt dat in de openbaring zo. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng, zegt God de Heer, die door is en die door wie, en dat de kämpt, de Allmachtja. Openbaring 1, vers 8. God is ook van deur nog die, over dem dat geen autoriteit geeft. En dem nome Jehova ligt ook dat woord heil. Heile, ganz vollkommen. Hij is de Heiland. De Heer Jezus brukt dit woord, ik zie, ook voor zichzelf. Toen de Samaritische vrouw zei Jezus, ik zie die, die met die red. Op een ander steht, sagt haar, ik zei de waarheid, ik zei de waarheid, ik wie al eier door als Abraham. Wie denk je ook aan Jezus zijn woord, ik zie dat brood, ik zie dat water, ik zie de waag, ik zie de waarheid in dat leven. En Jesaja 43, vers 11 zegt God, ik zie de haar, door is geen ander heiland als ik. Wanneer het door van heiland redt, dan wies dat al op de genoed haan, wat we aan Jezus Christus hebben, die alle zinden verjeft en eeuwig leven jeft. Ik zie de Heer dien God, zegt het im eersten gebod. Dat Jezus zijn vergoten het bloed, heeft God een onrecht op mijn leven. Zijn heilige wille staat over ons. We willen nu eerst een leidhartje, als ik met mijn boodschap weer mag.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 702. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar dat programma nummer 702.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijklich zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einde week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünd, wat jens am eine Weg war da hier. So.

0: De klok is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en de brood van ons leven vind jou in St. Marcus 5, 3 en 4, wo dat zegt. Dis man woont bank de Jereva en wie met nischt meer te bingen, nicht mal met teden. Hij wie al verken aan hangen feit die teed was, aber hij had nog immer de teden twee reden en die isers aan de feit.

voor. O, bij Jezus hoort me dan nog leef. Hij helpt me door met trast. God zien is nu de muur, hij openboor.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht, een redner is Paul Klose. Lieve toegere, ik ben God dankbaar dat ik dit programma voorbereiden kon. Dat is niet zelfverständlich. Ik zei dat als een nood aan, en voor deze nood wil ik God immer ware danken. Ik lood je in, wil ik dat nu alle toep doen. Wie bede. Himmlischer Vader, ook vandaar wil ik die voor die nood danken, dat dit programma over de luchtwallen in de verschillende heimen komen kan. Wie danken die, dat mensen een verlangen naar dit gouden Oorrecht hebben, dat uit deinem Wort komt. Dankeschön, dat mensen die kennen, dat mensen aan dich leven, dat mensen die aanbeden. Dankeschön, dat mensen die nicht nood erleefd hebben, en dat andere mensen metteilen. Laat ook dit vandaagse programma een zegen zijn voor alle Touhieren, dat bedet in Jesus' Namen.

Lieve toehörer, ik weet, dit is een bekendet kapitel in de Bibel. Een bekender afschnitt, den je al vorken gehört habe, den je al vorken gelesen habe. Wanneer ik den vandaag kort betrachten wil, dan heeft dat zijn bestemden grond. Oder, beter gesagt, zijn bestemde grond, denn dat zijn meer als einer. Het wordt eerst dat schlechte, de schlechte Nachricht sein. Dat zal ons helpen, dit kapitel beter te verstaan. Wils dit kapitel is niet meer een goede Nachricht, dat is een zeer goede Nachricht. En mijn wunsch in gebed is, dat we die erkennen voor ons persoonlijke leven, voor ons persoonlijke heil. Ik weet, wie ik dat immer waarder gehoord heb, wo mensen door hun lieden, wanneer ze zich met andere mensen vergelijken. En einer dan immer schlecht aufschneiden deed, om korten te hullen kriegt. Entweder ich oder de andere. Ich weet, wo mensen immer waren door hun lieden, wann ze dort Macht streven van mensen miterleven. Die ungetrompeld worden, die miteinander om einen Posten oder eine Sache kämpfen, will ze meinen, dat zij dort beter weten, beter kennen, en dort beter doen worden, en andere te zien drängen. Ik weet, wo mensen moedloos worden, wann ze immer waren verstaat worden, immer waren teruggesteld worden, immer waren veracht worden, immer waren uitgelacht worden, wann andere mensen immer waren verhullen, dat ze nog kennen. Eine vraag, wo lang kon deze list nog gemocht worden? Ik weet, wo mensen met zichzelf niet tevreden zijn, met zichzelf kämpfen, wil ze zichzelf niet zo aannemen kennen, zoals Gott an erschaffen heeft. Met al die Gaven en Fähigkeiten, die ze gieren hebben würde, en dort, wat ze zo gieren würde aufgeben, na, wenigstens nicht hebben willen. Ik weet, wo schwor Menschen daran ja lieden, wann ze älter worden, en nicht meer dort kennen, wat ze doch so viel Jahre doen kunnen, en nu aufgeben moeten. En nicht meer dort. Dan nog zo afhängig worden en afhängig zijn van andere mensen, die anderen helpen moeten. Nog eind. Ik weet, hoe schwer dat voor manche mensen is, taub met andere wat te doen, wils wie zo verschieden zijn. En nicht daran denken, dat een jeder seine Gaven van Gott gekregen heeft, die zoals in diesem Kapitel gesagt is, einen Charper bilden. In ein Jidra ist ein Port von diesem Charpa. In dort nicht nur eine Gemeinde, von wo ne Paulus hier schrift. Dort ist auch ein Jidra Gesellschaft, in wo ne ich komm, in wo ne ich wohn, in wo ne ich arbeit, in wo ne ich meinen Teil bidrogen do. Bidrogen komm, in bidrogen mat, wills ich für Gott verantwortlich sie, in arm trüb bleiben soll. Nur einem leidt an de gouden Nachricht, in diesem Fall de gouden Nachrichten. Für de saas weniger gouden, wenn er trotz nand. Fing wir in der Bibel gouden Nachrichten für so ne Menschen? Jeft dort in der Bibel Beispiele, wo uns halten können? Jo, und nicht mal ein Beispiel.

0: geven zullen, en onderweed, de nood zijne, zich met vrije, en zich daaraan herinneren, dat het eind van de geheimnissen van een gelijkelijke mens, voor een vrouw en christ, voor een lied om tjaar bij Jezus, de gemeente hier op deze eed. Lieve Tauhira, dat wens ik alle Tauhira, God met junt en op ware here.
1: En de Gouden Noorrecht hierde ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, oder vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vraag aan den jeweiligen Redner wieder, den zij ons namen?

En Jan Gat, my hier nu mal met die tip. Ik was een lijnrede van een geschicht, waar, nou ja, waar het dan mal angefangen heeft met de maaltbures en de maaltje, dat de maaltje bekeekt worden, we schmack de lute en ze wieder. Zeg maar wat dat jaft, nu deze nächsten Leute.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier durch das Studium all die Seinen, dort Abraham hat gelehrt, Gott zu vertrauen, wandert zu Tiden noch sehr düster Sache, so wie es von Abraham seine Sied anbelangt. Wir haben auch gesehen, dass Abraham nicht wie geboren mit seinem wahrhaftigen Glauben an Gott, aber er lehrt dort, indem er Gott vertrauen hat durch sein Leben. Und das von der Programm, wo wir nach meiner Glaubenshelden betrachten. Wir waren sehen, dass Moses auch ein wahrer Glauben hat an Gott, was ihn betrachtet, dass Gott am schließlich brachte, um Israel aus Ägypten rüttelern. Ich lade ihn nur an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns für die Wahrheit zu lehren hat, besonders von in wahrhaftigen Glauben. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit machst, rechtlich sein, zu jeder Person, was du eingeschaut hast. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun reid anzufangen mit dem 8. Kapitel in Hebräer in den 20. Vers. Nu was die Aldine steed gefangen ha in Hebräer dat achte Kapitel, en wie waren nu eerst seine, wat het te zei haft van Isaac. Dat vergetmol zag wie Abraham, de aandacht van geloven, en wie dat te gehoorzaam leiden deed, zodat het van Abraham kan gezegd worden, dat Abraham God geleefd en aan wat dat toegerekend voor gerechtigheid. Abraham wie gehoorzaam op den grond. En nu komen we nog zien zijn Isaac, en dat fangt aan in den 20. Vers. Ons wordt hier gezegd, derchem geloven zegend Isaac beid, Jacob en Esau, wegen dat wat nog komen zal. Du bist vielleicht al ingewaarde dat maar zeer weinig van Isaac gezegd is, besonders in vergelijk met zijn vader Abraham. Aber wat kan van Isaac gezegd worden? Endlich dort Wichtigste, dort von Isaac kon gesagt wurde, ist dort he wellig wir, dort sein Vater am Opfer soll, und dort wir dann auch den Beweis von sein Glaube. Isaac wir vielleicht so bei 30, bei 33 Jahre alt, als sein Vater am ab den Altar opfert. Aber sie wartet hier nu sagt, dort derchem Glaube, deed Isaac beid, Jakob und Esau segne, wegen dort, wat nach komen wird. Also, dat eentje dat die Hebräer schrieven wele deed, van Isaac te zeien, van geloven, wie dat hij zijn zins zegne deed. En dit is eindelijk wat besonderd. Wist Isaac wie een barm grover. Hij groofde een barm en dan tjemen die vrienden, nemen den weich van arm. Hij ging dan bloos een eng wieder en groofde nog een barm, en zo ging dat met meerdere barms. Aber dat eenet, dat zijn karakter antekenen wird, wie dat hij een welja man wie, zo goa welig zijn met andere voordig te komen. En jo, hij wie ook welig Jakob en Esau te zegenen, wegen dat wat nog komen wird. Daar schijnt wie niet wat dat een zegen wie voor den dan rood, also wie dat voor de toekomst. En nu komen we naar eenem, dem ene kan een zeer bunte persoon nanen, en dat is in den 21ste vers. Derchem geloven, als hij bij hem storven wie, zegen Jacob, Jozef zijn zeens, en bed God aan, während hij op zijn gonstak leend. Dis man Jacob leeft hem geloven en zijn verwantschaft met zijn vader, en met Jozef en met zijn grootzeens. Aber dat eind dat hier erwählt is van zijn leven, wann het met geloven te doen heeft, is als hij bij hem storven wie. Dat moest leren, wat dat eind van zijn leven, eer hij zeggen kon dat hij een gelovensman wie. Aber dan, als hij bij hem storven wie, deed hij twee van zijn grootzeens zegenen, en deed dan ook aanbidden, wann hij ook zo oud wie dat hij zich op zijn grondstak lenen moest. Daar zijn gewisse dingen die hier kunnen gezegd worden van Jacob. Wat we hier hebben is meer zo als een beeld van de menselijke natuur. Dat brengt de waarheid ver dat we door de genoed zijn geraakt worden. Wanneer dat niet weer gewaast voor God zijn genoed, dan wordt Jacob zekerlijk zijn verloren gewaast. hij houdt zijn wet en zichzelf. En dat kan je dan ook van ieder een van ons gezegd worden. Zoals een leed zegt, ik breng nust in mijn hand. Ik hou me bloos vast aan Jezus zijn kruis. Jore Trigg, weer door een eldere missionaar die een goede arbeid in China je doen houdt. En door weer een jonge poor lied je komen aan te helpen. Over de jonge man weer een beetje stolt. En hij weer een dag naar de eldere missionaar je komen en had te hem gezegd dat het schwer weer voor hem van zichzelf te denken dat hij nust weer. De eldere missionaar had te hem gezegd, jonge man, du bist nust. Of du dat leefst oder nicht. Du kannst Gott sein Wort dafür nehmen. Dat is zo. Du bist nust. Ik zie dat we kunnen zeggen dat Jacob een goed beeld is van de oude menschen natuur. Zonder de proeven menschen natuur uit te grabbelen, zeggen dan dat veel van wat we zijn is zo, wils we dat van onze elderen je erven hebben. Ik weet je dat niet je neem, dat kan wel eens zijn. Jacob deed met zijn broeder Esau strijden, während ze nog in haar moeder lief waren. En als die beide boeren worden, deed Jacob dan ook zanken met zijn broeder, greep hem bij de haak aan. En wat had al dit met geloven te doen? Nou, Jacob wist dat zijn broeder de oudste was, en dat het eerste bord reicht, je heerd Esau. Maar hij schijnt wist ook dat God gezegd had dat het ziend wordt zijn. Maar hij kon niet leren wat de Heer dat uitarbeiden deed. Nee, hij wil dat voorts hebben. Hij deed zijn vader hing hem licht vieren. En dan met zijn zoon Jozef, hoe weer dat man het met geloven te doen had. Nou, vader, hij trok Jozef ver al zijn breder. En daardoor wordt hem hing hem licht gevierd. Hij weer een vervierder geweest, niet bloos als hij naar thuis weer bij zijn elderen, maar ook als hij bij Laban weer. Hij schijnt had dem Laban ook beschommeld, of wens geproefd. Maar die Laban weer ook klok. Die deed hem ook hing hem licht vieren, en dem dat hij hem de Lea geef, en er steed zijn leefste Rahel. Geloven? Jo, daar weer niet veel wat van geloven aan dem Jacob, wat hij bij hem storven weer. Oder wenst meist bij hem storven weer. Dat schijnt weer niet, maar dan als de Heer zijn engel, en maar aan Jezus Christus zelfs, met hem rosselen deed door bij den Jabok vlus, dat Jacob schließlich no geef. Maar hij moest hinken, als een anje denkt, dat de Heer even hem gewonnen had. De Heer moest hem trepelen, eer hij no geef met zijn schwindelen. De zin die hij aan je gewoon had met zijn vader en zijn broeder, kwam terug op hem als zijn andere zins, hem hing hem licht vierde wegen zijn zin Jozef. Jacob dacht zeker dat hij dood weer, en dat bleef ook zo voor jaren. Ik heb manchmal je wondert of de breeder door manchmal van worden gereed haar en je wondert of ze ervoor de zaaien zullen, wat werkelijk passiert weer. Wie weet dat je niet. Is ons niet gezegd. Aber Jacob moest voor jaren door met leven. En Emmerhan wordt hem ook dat je wessen te tijden die je geplaagd hebben. Aber wat kan hij nu door met doen? Am weer nog Emmer zo je waast, dat wanneer hij zo hem weer treffen wordt, dan wordt hij hem doodmaken. Jo, de vaders ere zind, worden door zeker op zijn tjingen gebracht. De Jacob is een goed beeld van de waarheid. Nu, zij wie ook geloven in zijn verwantschap met zijn grootzins. Dat waren Manasse en Ephraim, dem Jozef zijn zins. En dat is wat de Hebreeën schrijven van rededet. En dat redt nu van geloven, aber nicht bij Jacob, wat hem eng van zijn leven weer. En dat zegt, dat derchem geloven, als hij bij hem sterven weer, hij is op zijn dodesbad. En dit is dan dat eerste maal in Jacob zijn leven dat hij zeggen kon, derchem geloven, deed hij de twee grootzins den zegen geven. Tom eerste maal is door nu wat gehoorzaam in Jacob zijn leven. Mij heeft dat immer geïnteresseerd dat het zegt dat hij op zijn grondstuk leent. Waarom is dat hier erwähnt? Na de grondstuk weer dat teken dat God hem vertrepeld houdt. En de grondstuk helpt hem dat hij gonen kan. En sinds ze goor als hij bij hem sterven weer, wil hij nog om gonen blijven. Hij wil zich niet doorlaaien en sterven. Jacob zijn leven weer een leven vol krammet en hing hem licht voor je waast. Jo, en daar kan niet een zegen komen van zo'n leven. Maar daar is nog wat dat hier kan en zal gezegd worden, en vriend, dit is eigenlijk zeer wichtig. God kan ergend een leven nemen en kan dat aandraaien en voor zijn heerlijkheid maken en dat gelijk maken. Waar daar weer waar is en hing hem licht vieren, wanneer door geloven kan je vangen worden dat in Jezus Christus je ankerd is, dan tje we hem te holen kreeg. Door weer geloven in Jacob zijn leven, maar we moeten gans bij hem eng van zijn leven komen, eer dat te zijn is en zich dat bewezen deed. En mij is zo dat dit weer immer gaan, dat eerste maal dat Jacob werkelijk zag wat de Heer voor dat Israël volk houdt, en dat hij en de linie weer, derg wem God de zegens wordt op dat volk brengen. En daarom kan hij zijn twee grootzins ook zegenen, wilst hij ook en de linie weer.

Nu Hebreeën dat 8e kapitel de 22e vers. Derchem geloven, als Jozef starf, reed hij daarvan dat de kinderen Israël verloten worden en jeef beveel wegen zijn knokkes. Dit is nu dan van Jozef. Wie ha Abraham gehad, en Isaac, en Jacob, en nu is hier Jozef. Mij is zo dat de schrijver had alle hand kon verbrengen aan Jozef zijn leven, dat wat zijn een godet beeldje was van geloven. Also waarom dit besonderd wegen zijn knokkes? Ober eerst, mij is zo een kon van woord reden aan Jozef zijn leven, als hij door in dat gevangenis gestopt wordt, ohne dat hij schuldig weer, hij had niet aanrecht het gedaan. Eenem wat zou zijn, dat eng wat zijn, je was voor Jozef. Maar dat is niet zo als Jozef weer en zijn leven. Daar zijn zoveel andere toeval en Jozef zijn leven. En wanneer een door ontdenkt, wat van grote onderscheid door weer tussen Jozef zijn leven en zijn vader Jacob zijn leven. Als wie van Jacob reden deden, zeed wie dat, zo als het weer, wie proefde niet aan smak te maken. En nu tjew wie dit zei van dem Jozef, door weer geen fehler aan Jozef zijn leven. Dat meent niet dat hij niemals zinje deed, maar de Heer heeft niet slechte te zeggen van Jozef dat doorgeschreven is. Hij weer een man, dem een hooget ambt gegeven wordt en een vreemd land, en daar is vielleicht zes China en dat ganse oude testament, die een beter beeld is van de Heer Jezus, als Jozef weer een dag. Hier is een man die in een schrift niemals aangediend wordt als een beeld van de Heer Jezus, over de eenlijkheid is opmerkzaam. Kan ik hier een beetje tijd nemen, schwind een beetje van te reden? Jozef weer de leefste zien, zoals Jezus ook weer. Hij had een rak van verschillende kaleren, dat hem afzandert van zijn brede, en hem haarschaft geef over zijn brede. Hij had een visioen, zijn brede dacht hij weer een drama. De Heer Jezus kwam met een boodschap, en mensen dachten hij weer een drama. Jozef weer gehoorzaam te zijn vader, en de Heer Jezus zei hij weer gekomen, zijn vader zijn willen te doen. Jozef zijn brede haaste aan. En van Jezus wordt gezegd dat hij nu zijn eigen gekomen weer, maar zijn eigen nemen hem niet aan. De vader schickt Jozef zijn brede te zieken en de Heer Jezus kwam naar deze eerd verlorene mensheid te zieken. Jozef vond zijn brede in een vlek, die weer schoop hoort. En van beholen hast door weer schoop hoort, die in een nacht kwam naar de Heer Jezus als hij geboren weer. De brede spaterde even Jozef, zeide hem af, en dat is wat ook met Jezus passiert. Ze plonde hem dood te maken, en dat vergelijk met Jezus is zekerlijk door ook waar. Jozef wordt verkauft als een sklaaf, voor 30 zilver stekken. Zijn rok wordt en bloed ingedukt. Judas verkauft Jezus voor 30 zilver stekken. De soldaten trekken lezen voor Jezus in rok. Dat zijn een het bloed aan zich houdt. Am wordt naar Egypte verkauft, en God deed am door wat doorbrengen, dat hij de wereld raden zal van de grote hongersnood. Jezus ging rof noem dood. Jozef wordt van dat vlees de wereld en de dievel verzacht, zoals Jezus ook weer. Jozef weer eindelijk de raden voor de nation en de wereld, en Jezus kwam, de verschillende nationen en veldje in de wereld te raden. Während Jozef de harsche weer, geef hij brood tot de hongerige, en Jezus deed dat ook. Jozef kreeg een brood van de heide nation, en Jezus zijn brood is opgemaakt van veel nationen, ook de heide. En dan is door dat zijn brede nou aan kwam, en Jozef kan dan, en moog zich zelfs met de tijd bekend to aan. En de dag komt, wanneer de Heer Jezus komen wordt en zich bekend maken wordt tot zijn brede, de Jude. Wat interessant is, is dat dit man Jozef geloven had en den droom den hij had. Hij had geloven als hij aan door en den zuster en aan smeten. Hij had geloven in Egypte
En dat is wat am hoopning geeft. En einer wat zo denken dat am eng wordt hij met Egypte tevreden zijn. Aber nee, nicht Josef. Zijne knokken zullen trig, nog kana aan je nomen worden. Hij zei dat wanneer de tijd komen wordt, dat de Israëlieten Egypte verloten worden, dan zullen ze zeggen maken dat zijn knokken metreizen worden. Aber waarom deden ze hem niet begroven in Ephraim, als hij daar in Egypte starf, zoals ze Jacob deden? Mij is zo de antwoord is klaar. Josef weer Egypte erhält. Die worden niet erlaubt haar dat zijn karpen zal zest voor hen genomen worden. Aber dat kwam de tijd als daar een andere farao weer die Josef niet kende. En als ze eruit kwamen van Egypte, nemen ze zijn knokken en die worden met de tijd door bij Shechem begroofd. Nu waren we meerdere jaren weer voor. Hebreeën dat af de kapitel 23 vers. Derchem geloven verstoken Mozes zijn eldere arm voor 3 maanden als hij geboren weer, wil ze zeggen dat hij een schijne kind weer, en ze angsten zich niet voor de tenig zijn bevel. Mozes had jettelijke eldere, die welig weer standhoofd te zijn. En zo vond dus Mozes zijn leven aan, hem geloven. Geloven je boeren te zijn en te versterken, zodat hem niet wordt aangebracht worden. Geloven weer aangewikkeld en Mozes zijn geboord. 24. Vers. Derchem geloven, als Mozes opgewassen weer, leidt hij zich niet meer als farao zijn dochter, zien, nana. Zema aan wordt opgebracht en farao zijn paulist, en hij wordt emmerhand de nächste farao zijn gewast. Also had hij nu dat recht ne wol te maken, wat hij doen wordt, en zij wat het zegt. 25 en 26. Vers. En wil zich leven met God zijn volk te leiden als voor een stootje de zinde genust te hebben. Hij rekent voor Christus te leiden en veel raadt het rechtum te zijn als al dat Egyptische schatz, dan hij checkt weg naar de beloning. Jezus redt daarvan dat Abraham zijn dag, dat heet Jezus zijn dag, gezien had en vrijt zich, en mij is zo dat Mozes dat ook zag en vrijt zich ook. 27. Vers. Derchem geloven verleidt hij Egypte en angst zich niet voor hem tjenig zijn ogen, dan hij hield uit als wanneer hij dem zag die niet te zijn is. De Mozes zijn geloven bracht aan bed door dat hij wat deed wegen die zag die ver aan weer. Geloven deed emmer te wat leiden, dat heet, wanneer geloven is, dan wordt dat een onderscheid maken en wat we doen. Daar zijn te veel zonne Christen die egel reden van geloven hebben dit of voor dat, aber er geloven dat schien niet te wat doen leiden. Aber wanneer, waar er geloven wordt doorhand leiden dat we wat doen worden als een uitval van ons geloven. God deed ons raden, ohne onze werken, aber waar geloven dat niet bloos raden, de geloven die raden dat, dat ook goede werken verbrengen en een Christ zijn leven. Also, Mozes verleidt Egypte en angst zich niet voor dem tjenig zijn oorje, dan hij zag dem die niet te zijn is. Mij heeft het immer geïnteresseerd dat God te Mozes rede deed je zegt to je zegt. En dan reed dat hier weer, 28. Vers, derchem geloven hield hij dat passen vast en dat bloot bespretzen, zodat die, die al die eerstgeborenen aanbracht, aan niet onrieren wordt. Geloven God gehoorzaam te zijn? God zegt ze zullen dit en dat doen en ze deden dat? Dat is in deze man bespiegeld. Hij verleidt al die plezier in Egypte en ging in de wildernis in, waar hij voor 40 jaar weer, en nu is hij teruggekomen, en hij wordt nu God zijn volk uit Egypte uitleiden. En dit is geloven die gehoorzaam is. Nu de 29e vers. Derchem geloven gingen ze dicht dat rode meer als op 3 jaar, wat de Egypte ook proefde over verdronken. Du bist nu al ingewarden dat de schrijver hier wat Ruud neemt, en daar wat Ruud neemt, en niet dat hij de ganse geschicht van aanvang bij eng bekijkt. Also, wiems geloven hebben we hier nu? De Israëlieten er geloven? Nee,
Mij is er de harde chain geloven. Als ze zagen dat de Egypte aan hen eraan kwamen, zeiden ze dat eerste te Mozes dat ze teruggaan wollen naar Egypte zo pijnlijk als mogelijk. En wie zo ze hadden velen gemaakt en dem dat ze weggegaan waren. Nee, dat wie Mozes zien geloven, zei maar. Hij jankraft naar dat kant van dat water en sloeg dat water met zijn stok. En dat water deelt zich en ze gingen even. Hark, op drie je eerd. Dat is wat het zegt. Dat wie niet eenmaal blad door hem zei badem, dat wie dreig. En ze marcheerden even naar de andere zijde. Dan zongen ze Mozes zijn leid. Ze werden met Mozes nu verenigd. Om we moeten behouden dat het Mozes zijn geloven weer. Dertigste vers. Dergem geloven vallen Jericho er een weng aan als ze voor 7 dagen ram gingen. En de Jozua zijn leven, zei wie dat wachtte van geloven. Want du Jozua was je treffen ha, als hij den 6e dag ram je gonne weer, was vielleicht toe am je zegt ha, maar mij is zo dat haft die nus je helpen, dat is nus passiert. Aber Jozua wat je zegt ha, oh, zei maar, du zegt vielleicht dat wie wat damit doen, aber jef obacht. Du zegt dat ik een generaal zie, en zo'n damit doe. Du hast vergeten dat ik dem kaptein van dem Herr zijn armee zag. En die zei te mij dat hauptquartier is im Himmel, nicht in mijn zelt. En ik vond uit dat ik nicht de generaal zie. En ik zal bevel nemen van arm. En dat is wat ik doe. Hij zei, we zullen ram

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: maar 30 minuten.
1: Je hoort je naar het programma Thuis in Heim. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede aan smetteduilen wat hij am leven geleerd heeft. Vandaar reed hij ervan, want we willen een vrouw het leven vieren, dan moet we ook doen zijn dat we jeslich wassen tjen.
2: Ik zie hier om bij de reden van waar we als families de lijn komen, waar we onze kinderen kunnen optragen, wat jonge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles onder dingen staat waar ik hier doorgenomen heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat moet spreken, wat jullie wat maken veel moet met jullie familie schaffen. En aan jaren en dag dat die familie wat kan gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste in ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzel. En dat puzzel heeft twee zeer wichtige bieten. Eind is de brein en ander is het hart. Want wie bloos in ons kop wat je leven doen, dat is krijg wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die je leeft aan God en die trompelt. Want wie wel is zes wat zijn is wat de fiend is, dan waar wie wat wie hem kap je leven wat de woord is, waar wie uitleven en ons hart neemt. Zo ik leef allemaal dat voor dat allemaal aanvangen deed. We zijn vandaag in een ganz ander tijdperk als we manchmal zijn geweest. Dan is ik opwassen deed, 50 en 60 jaar terug. Dan moesten mijn ouderen met een andere opgave opnemen als ik moest, als ze onze kinderen optreden doen. En nu ben ik onze vijf kinderen zijn erop, voor de eerste kinderen optreden doen, wordt er dat nog wel aan de einde is door. Over de hoofdzaken zijn kracht overeen. We hebben allemaal hetzelfde ziel. We willen eeuwiglich met onze kinderen, en groot kinderen, en uw groot kinderen, wel we in hemel zijn. We valt bij van dit research wat hij doet via. En dat is, dat had je al eenmaal eerder hier in Kansas nu vertaald laatste week. Over dat dat een ziemlich fijne platform stalen voor ons. Hier vandaag ovend. Er werden twee jonge teenagers wat in New York opwassen deden. Im selbstje Nobaschaf. Die wassen daar ab, die jenken nur de selbstje show. Die befrieden zich bij daar. Moek je de familie groot, krijgt daar im selbstje Nobaschaf. Max Jukes, wie een van die, hij is niet een Christ. Hij wil ook niemals zijn. Hij leidt zijn familie niet naar York, want ze ook hier willen. Hij wil niets met Christentum te doen hebben. En zijn vier generations no arm. We hebben 1026 mensen. Met die wat een nanje vriend werden ook. Met aangenomen. En die wat dus met noostudieren deden. Deden jeder mens. Uit een grond noostudieren. Dan zijn wat deed een mens. Met zijn leven. Wat hebben we gedaan? En dan vonken zij uit. Dat van die 1026 mensen. In deze familiekreis. Door werden 300. Wat durchschnittlich 13 jaar in gevangenis te brachten. Er werden 190 vrouwen wat ihre Körper steden verkeipen aan Mana. Er werden 680 wat zeden, wat toestunden, dat zij met schnaps zoveel te doen hadden, dat zij alcoholics werden. Zoveel als zij kunnen uitvinden, had deze familie nog niemals veel wit naar de steeds gebracht. Naar ihre Noberschaft gebracht. Naar zeker een ander gebracht. Over de harde steeds, Maya is 420.000 gekast. Dort in vandaag is het geld van miljoenen zijn. Jonathan Edwards, wie de andere jong, die moeke een familie groot. En in deem zien de vier generations, weer 929 mensen. Van die, weer 430 predjas. Dat ziemlich krijg jeder man wie een prediger. Zassen tagen nicht wie de presidents van universities. 75 schrijven biertje wat de andere wat wird in wird in Bellefunke. Eind van de vice president van de States. En 5 andere werden met hem parlement naar toe. Deze familie, zoveel als zij kunnen nog groven, horde steeds nach niemost in sent je kast. Oba, de horde miljoenen en biljoenen te omie jeeft, te tak je tot. Bloos wein dat twee jonge jongens en scheredeide voor zeibere leven.
3: Em vierde Mose, dat vijfde vers, dat zegt er in vers 9, dat de zinde van Fodas worden bij hem vierde, al derde en vierde jelit, al de generation no komen. Dan zegt er in vers 10, dat wanneer we worden goudstonen, wanneer we Jezus al een God goud zijn, dat wordt bij hem duizendste jelit, wordt het gezegd worden. Wel, van ons bij Adam, of van Adam bij ons, is nog maar groot, met weinig 300 jelit. Zo zei hij wel God zijn. Zoveel dollar wil hij zijn als het jeende. We hebben veel oorzaak te vergeten je doen. Veel. Zo, wat voor bijspel zijn we? Maar ik wil hier een beetje een beeld hier opbrengen. Wel we moeten zeggen dat we hebben al een beetje zwart en witte zaken. We weten wat er reicht en wat er arig is. Maar mensen wat er bloos reicht en arig hebben, die hebben een toffe tijd, er de ene kinder en andere naar Jezus te leiden. We willen niet vergeten van de zwart en witte, van het reicht en arig. Dat willen we niet. Maar wat zei je met deze mensen hier? Waarom zei je dat ze niet een christen, dat ze naar wat een straal gereden, dat ze naar wat een wonder dat ze ook zo'n christ worden enzovoort? Wel zei je en wel voorken met we deen schlonen, dat die worden mal erwaag geen hecht vinden. Dat is dezelfde vraag als wat ik vroegde, wat een albanertje kind wil leren gonen. Welvoor mal laat ik dat kind doodvallen in een dag, wat ik het rein aardel dat kind de lengte trapper afkiel. Ik dat het kind niemals de lengte trapper afschlonen. Niemals. Alles wat ik zei en doe te dat kind, te hem helpen gonen, is dat dat kind wordt rein gans kennen van zijn ene feit en been vergeten. En bloos kennen met leven aan gang ha. Ik heb manchmal mensen leert koor voor. Ik speel me niet zeer zeker, wanneer de leerling naar onjem stier aankijkt en zijn woonpaddelen, maar ik nu drekje, wil zien de koor daar weer een post en een boom dan voor. Ik wil ha dat de leerling zal rein gans kennen van de koor vergeten. En kan me aan een weg denken. Dat is wat ik wil ha. Krijg de staat schaft er in leven. Zo, wat wil je doen? En dan moet je zo'n ram spuwen. Denk je wat de mens kan schrootsen opkomen. En ik moet deze mensen eens al kennen leren. Zodat ik weet krijg, kan hij op me stelen. Even op, of moet hij met een flakere haar. En wanneer ik een snoeg aangang heb, dan weet ik gans krijg waarom ik zie. En zo wat ik wil doen is de mensen op. En dit naam ik grijf. Dat is niet wel zwart en wit. Dat is correct, dat is grijf, dat is grace. Eens over de start. En dan wil ik de mensen de hand geven. Ik wil mijn bijspel geven. In Johannes, dat 8e kapitel, vers 3, bij 11, hebben ze een geschicht. Hier is Jezus en het church en het tempel. En hij heeft in Pharisees, de churchleiders. Die breng je aan de vrouw wat er is en hoe er je was. Ik weet nog niet hoe ze de man hadden gelaten. Want als ik er weer was, dan word ik haar de man ook gegrepen. Want dan hadden ze best de vrouw gegrepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus. En wie je zat nou? Ze zeiden, Mozes die zei dat die vrouw die moest gesteinigd worden. En ik word begrijpt zijn en zei wonderen. Want die mannen alle hadden er foppen voor steinen gehad. Vielleicht hadden ze een lust voor steinen voor Jezus gehad. Zodat Jezus kon met één toop die vrouw hier schreeuwen van wij door wat er doet weer. Maar Jezus die hoogt zich door en vaak met een vinger door en de eer dan zijn weer aan te kratzen. En de Pharisee zat niet zeer vroom aan hem. Maar eenmaal haast staat hij op en checkt hem al in de ogen aan. En zegt hij, wat er volkomen is, laat hem de eerste steen smieten. En dan hoogt hij zich wat door en dat mij weer door aan de eer dan kratzen. Ik geloof dat de weer worden vlecht zijn en de zende met wem de Pharisee bij trouble had. En dan met eenmaal dan staat op en dan zijn alle die mannen weg. Vraagt de vrouw, waar zijn die beschuldigd? Oh, die zijn alle verloten. Ik word die ook niet beschuldigd. Wat door heeft Jezus bloos grijf gewezen op die tante? Zest nust. Dat alles. En dan maakt er een schworten met dat punt. En dat zegt, was go en hier op met zinje. En dan is de vrouw krijgt door, waar Jezus die wil gaan en waar de vrouw wil gaan. Zo volken, dan wel wie voet haar, dat een nieuwe Christus zal volkomen zijn. En die kan maar gooien. Wie zijn al lang Christen geweest en zijn nog niet volkomen. Wie worden volken een beetje strochelen, wat wie een antwoorden, dat nu willen ze aan ze zenden. De dingen wat de ganz schwachste dingen, wat die nu willen hajadonen, die worden evangelie gebracht worden. Daar wordt aan zich zeer gevallen. Sure, ik probeer Jezus te leven. Dat goed als ik kan. En wanneer ik vele maak, wil ik dat goed maken. Gee dat small. Maar wie worden bij vele maken blijven. Dit verleden via 30 jaar bevriet. Die komen naar mij voor counseling. Zegt de man, ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door is niet aanrecht met mij. Oh, zei ik. Zijn die Christen? Nou ja. Nou, dan wordt hier een kwestie boder, want we worden een boek lezen in het Nieuwe Testament, wat een bloos kracht de Christen geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Wel, zeg ik, dan zullen bloos mol naar 1 Johannes draaien, dat eerste kapitel, vers 8. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leugner. En de woord is niet in mij binnen. Is dat dat te mij los, dan snukt hem voor mol. Dat horen hier geleest. Ik zie dan nog vers 10. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leugner. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is, grootes van de mens niet bekeerd is. Bloos wenn dat ik zei, dat ik volkomen zie, zei ik God, du bist krachtig die aanbekeerde. Du magst mij een leider, en mijn woord is niet meer die benen. Dreden, zei ik te arm, wenn du is volkomen bist, dan mag je voeten bij je afnisplonen, because dan bist es die in Kerper, du im Himmel, en die in Kerper mag je nog bezorgen. De einzige steed, wo wir volkomen zijn, is im Himmel. Dat is alles. En wat eenmaal neemt de man zijn vrouw er hand. En met tronen hem zijn gezegd, zegt hij, kost me please, kost me bitte, vergeven voor de laatste 30 jaar. En dan werd ongeveer 3 minuten stil. En broek zei toop en zegt, jo, dat kan ik. Dat brukt een schoof genoeg om jo zei te dat. En dan eenmaal weer zijn bij door om wat leren. Wel, met die kleine aanloding, wil ik nu gelijkje, ons een beetje te wijzen in wat voor inzichten wie met de wassen en verhältnissen buur en dat is de woord is Jezus. We zijn 5 areas en het leven is een beetje een puzzel. En de ganz wichtigste dingen puzzel, dat zijn allemaal de brain puzzel en het hart. Wanneer je bloos in mijn kap haar en dat je leven doet, dan zie je karakters te vinden. Dat zegt, hij reikt het ook en flottert. Maar wanneer ik wel zie wat ik weet dat er recht is, en hoort uitleven, dan zie ik ganz anders als de vriend. Dan zie ik de schat zijn kind. Er zijn 5 dingen in wat ik was wel. En hier zijn ze. Dat eerste is wat ik geloven doe, mijn geloven zag. Tweede is mijn kerper bezorgen. Dat zegt in 1 Korinther 6, 19. Dat wanneer ik niet bekeerde, dan wordt mijn kerper, mijn kap en alles, en hart, dat wordt alle gats in het kwaad. En daar wordt het goed met van reden. En derdens, wat ik in mijn kap neem, ik kan bloos dat zijn en doen, wat er eerst hierbij is. Zes nust. Vierdens, in hem zijn emotions, dat wordt zijn in hem zijn natuur, in hem zijn healen, in hem zijn lachen, alle dat, top je bonnen. Waar was het erbij? En dan is nog waar iemand onder de lijn komt. Die 5 inzichten. Dat schaft met ons met deze keer. Wel we jeder je lijn een van die 5 dingen opnemen. Opgeven. De keer is bloos zo stort als dat zwakste je lijn. Nu stort je. Zo wel moet zeggen dat ik kan mijn natuur niet zeer goed controleren. En dat mijn zwakste je lijn kan 50 punt houden. Tweede schwachste is mijn geestelijk, dat kan 70. Nu dat is het geen nou. En zo wieder. Zo, wanneer ik nu wel stortje worden, de ganz Leichter weg zum Sturz geworden für Gott und für andere. Es wird echt mein ganz schwachstes Gelenk, wo man je Schäd besorge. Und wenn ich dort kann 20 Punkt mal ja anhole, dann wird die ganze Zeit 20 Punkt Sturz. Wollen wir noch beten? Himmlische Vater, du weißt krank, was in uns Kopf und in Hort bern ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist uns vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder ein von uns Nora und Nora in die Trage. Und uns wellig machen, dort zu gehen. Help uns, zu fahren zu Kenia spielen, was es meint. Mit die Umgang haben, zu die Rede, zu man also eigenen Partner Umgang haben, den Leib bewiesen, den Respekt bewiesen, so dass an sich keine Weite, was es meint, in christliches Leben rein ganz beschwungen kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.

En het komt de dag, door wordt gepakt en Marieke moest afscheid nemen van ihre naten Nobasch en moest zich met dem Papa Taub op een weg met dem Zug door naar dem Kinderkrankenhuis te voeren. Ja, nu weer het zo weet. En wann de familie Trittje deut, de Herr Richter met Marieke ook de Nobasch, konnen ze de ervaring maken dat Gott een wertliche Halbau dat hei en dech diese Tiet je viert in je leid houdt. En dat jeft het ook een leid, dech alle Tieten halbt ans Gott. Dit leid wo we voets heren, en nu dem leid. Da vertelt ans Tante Olga, wie dat bij Marieke wiedergone wordt. Wat ze zich door im Kinderkrankenhuis geld einleven, wat wordt dat met ihrem Charakter maken? Of ze vielleicht ein bisschen nater wordt? Etzi mal gespannt, wird das doch wieder gönne wort.

is verjeend de tijd. Men houdt dan daar even nu al even laagd. Een dokter zet zich maar richtje aan en ziet hij kan een operatie maken en dat meisje wordt goede tenen ohne trete. Hij ziet het ook aan Ruth wieder en Ruth moest zich in verbinding zetten met Marieke en haar papa. Zij schrijft om haar rechter een brief en daar beschrijft ze de ganze log wat de meisje gedaan moest worden. De papa maakt zich zorgen en Ruth maakt zich zorgen hoe ze dat Marieke nu bijbrengen wordt. Maar eindelijk ging het ganz goed. En werkelijk, na een maand, kon Marieke al de eerste operatie krijgen. Die verloopt ganz goed, maar dat was nog niet alles. Als de dokter haar dan wader en haar zacht had, zei hij, het fehlt nog een operatie. Dat is zeer, zeer neidig. Damit ze werkelijk wat goede tenen. Aber Ruth wusste al nicht mehr, ja. Wat zei ze er nu? Weil de tent wie werkelijk schwierig. Aber ze bete Gott, en hij stond er ook immer bij. En de tweede operation, wie wader geht uitgevallen, en het verbeendende tijd, kon Marieke werkelijk ohne trete goene. Dit wie een wonder, aber ihr Charakter, der wie immer noch nicht geht genoeg. Immer wader, wie ze mal netsch, en ganz bassig op mensen. En eines doors ziet Ruth haar. Weetst du wat voor een schöne Nome du hast? Maria. Weetst du ook wie Maria wie? Sei wie gottesfürchtig, dat wie die Mama van Jesus, die draagt so een schöne Nome ook als du. Kannst du ook Gott so gut sein en so leiftollig worden als die Mama van Jesus? Marieke had zich nie Gedanken gemacht, dat ze werkelijk zo einen schönen Namen had. Aber sie had zich vergenomen, werkelijk anders geworden. Sie bat Gott Verzeihung, dat ze werkelijk anders geworden.

Dat tjenja program vandaag van de Zeeënswaal, jij het nu te een, aan microfoon wie Reiner Schiemacher. En vandaag wil ik mij van die verhoofdscheiden en word mij vrije, want du bij de nächste tjenja stond wat dat de bijzijnde wordt. Op waarde heren.

0: welkom.
1: Ten wieder hartje wat Bernardo doet nu met de jongens alles dit.
0: In dem logierhuis jet. Hij is in een spazier met de nana gekomen. En de jongens die trieg langzaam vertrouwen aan en vertalen aan dat uit dem meertjes logierhuis dat de erlaubnis gekregen hebben 3 avonds in de week door naar een te komen. En daar zijn ze niet alle einer mening. En Bernardo zegt ook, daarmee is hij niet aanverstanden. En de breitschuller, ja man, wat er zegt, hij is ook niet daarmee aanverstanden. Als Bernardo zich daar äußere deed, oder zijn een commentaar heeft, dan zegt de breitschuller ja ook, dat is ook mijn mening. En neigt Bernardo dankbaar toe. Ook mijn mama heeft mij dat niet zo geleerd. Dan ga toch naar haar en verkruip die in haar raak, zegt dan een van de jongens. De jongens willen abruzen, maar zij beruien zich dan toch. Also, wat zie je dan? Retraatje. Dat je heeft nog andere logeer hier. Het weit eind in dem nicht gedanst wordt, in dem dat sehr anständig teugt. Ein christlicher Gest ist da. Ein Haus für junge Arbeiter, der von Quittingham gelehrt wird. Ich verlasse ihn dort. Et will mich inzwischen da Frage gehen, wo er da sitzt. En wie viel van jullie daar opgenomen zijn worden? Wil die dat zo? Wel zal ik dat? Eentje van de jongens, de bromle, ja, kansje en zo. En een paar daar kom het water en dan wou wie zijn wat zich merken laat. Als hij een korte straatje gone is, hield hij dat een aanhanger rondkomt. Hij bleef stonen. Dat weet John. Haar, zegt hij, laat je mij een paar schreden met je konen. Wel goed dat je vandaag gekomen bent. Nou, nu John, wat is? Bitte, help me. Breng me in Jan huis. Van dem je gereed hebben. Ik mocht niet langer hier in dit kuddelmuddel wat we zijn blijven. Wees du mij niet wat vertalen? Want ik die... Damit nicht te last voll. Das ist alles so schwer. Und so kann Bernardo nun erfahren, dass John Kreit, so als er sich dort gedacht hat, nicht in London, sondern oben in Plymouth abgewachsen wird. Seine Mama wird vor 3 Jahren gestorben. Vor dem Tod hat sie am ihr ganze Taub gespordet. Eva geeft en had hem eingeschopt dat hij dat geld zeer goed opbewaren zal. Dat hij dat mooie pakketje opmaken zal wanneer hij in een geraadste nood weer. En John had haar dat versproken. Van Plymouth weer hij een walvis gewoond had en vandoor met een schep naar Schernis gevoren, waar hij 3 jaar bij Fischers had kon ingekruipen. 16 jaar was hij geworden en dan had hij zich entschlossen naar London te gaan. Hij had zo gedacht bij de marine of de handel, daar word je heel ergens een beschaving in zijn bruid verdienen kunnen. Maar zo leicht was dat ook maar waar dan niet als hij gedacht had. 14 dagen had hij zich door alle winter omgedreven, had alle windje vrucht. Aber dat schien ze dat halb alle nischt. En am seine Einkunft te betonen en nicht hungere te maten, wie hij schließlich gedwungen gewast, wat nu, oder nu mal, dat van de Mama am Anvertrude op te merken. En dan wie hij hier in het Logierhuis gekommen, en dat ganze geld bad op 2 schilling wie am doorgestolen worden. Wat zal ik doen? Ik heb hier en daar verzocht mij derst te slaan en daar betrof ik een jong die mij met een drury lanen nam. Also krijgt in dit huis waar de jongens hier alle benen waren. Waar dat thema met de meertjes niet gekomen zijn, dan werd het gewoon niet zo schlecht geweest. Maar zo, die tjene je zo'n tijdje, waar dat daar toeget. Ik wil zijn, wat zich voor zo'n tuin laat, zei ik dan. Zij dat, die vriend ook, John, dat ik wil me bemeien en ik wil terugkomen. Ze komen terug hierheen? Ja, zo schwind als ik ergens wat gevonden heb, kom ik. Du kannst die daarop verloten, John. En zesje Bernardo hield woord voort om nächsten morgen. Jentje door een kwitting hag en gaf niet nog wat aan deze versproken had in zijn arbeiderhotel. John en dem zijn vriend uit het logeerhuis in Drury Lane op te nemen. Om den van den schlechten gedreidoor met de meertjes en alles was te holen. En de meeste van de jongens met de John nu in deze tijd gereed had, namen dat aangebod aan, pakte er een paar zaken top en trokken voet in dat nieuwe kwartier aan. Maar Bernardo, die vroeg je dat hem aan is te wanen, hij ook al wat je wanen had. Maar een week ging hij verder doorgaan. Als het eerst stiester wordt, dan wil hij moeitje als niet nog een paar van deze jongens zich worden bereden laten hier was te gaan. Dit moest stond de huis daar niet op, maar de week niet versloten, zodat Bernardo ohne wieder het huis naar komen kon. De tijd weer ladig, maar daar brennt veer in het en een gasvlam die verbreidt door een klein licht. Zo, dan wordt wel dag erin weer in huis zijn. Bernardo zat zich dicht bij een veerhaan op een kosten. Hij had nog niet zeer lang geluid als hij schreeuwde hier deed, dat hij de deur ook opstuitte deed. Een meertje, strijkt den kop nana. Om op een bult waarde Ruta te traatje. En nu hielde hij van de huis der een schrijtlich luide stem. Molly, Molly, de bengel is her, hier. Die ons onze vriend was geholt haft. Aha, die meinde arm. Versächtig stund Bernardo ab. Anscheinend schrieg hij dort nu met eine Gruppe, mij alle te dönen, die met de jongens sich aufschieben wollen. En dan wordt der opgeräte. 20 30 miljarden de komen nana de schreeuwen en drijfde met de oren zijn heng en rede graf. Bernardo kon ook niet alles verstaan wat er gered wordt. En dan dacht hij zo na dat als je beter hier verschwingen en als hij wil naar de deur gaan, dan moeten de meertjes een kransraam aan, zodat hij niet ruiten kon. En zo hadden zich aan de hengje voet en danste nu raam aan. En leidde hij hem natuurlijk niet ruiten. En dan werd hij geschopst van ene zijde naar de andere. De meertjes hadden hem den hout wie de rof getrokken voor hem gezegd, zodat hij niet zijn kon. En daar speelde ze met hem door hem. En bad hij zo een schubst schreef, dat hij handvolle deed. En nu schmeidde hij zich alle op hem, verkrotste hem en beoorbeide hem met feit en met de vuisten, schlugen ze ram waar ze bleef troffen. De brelde val hem rover en de werd verkloind. En Bernardo speelt waar aan dat warme bloed en meere steden even dat je zegt eraan. Een van de signalen rijdt aan den schouw van een foto af.
1: En daarmee sloeg ze dan rammen en de andere die weer bloes moeitjes en schreeuwen bloes allemaal Maya, Maya. En zo lag hij door. En de Miale zei, wie willen die leren? Ans vernieuwen te nemen. En dat we geen verdienst hebben. Du schwein, du ekelhafter. Zo een schien heer bak. Fui, dievel. Eine de tschwildam en je zechnen en ze drijven door alle soorten schund met am. In diesem Augenblick kam ab einmal wer aus der Schnapsbude dahin gerannt, der Verwalter wieder. Und als der ich kam, na, dann wären die Mädchen mit ein Geschrechen alles bloß wasch von hier. Und das Mann, der versucht dann, Bernardo zu raden. Diese verfluchte Biester, grenzte Simon, als er sich über den verschlagenen Student bejedeit, am Arm abbein zu halten, dort wenig ich einfach. Bernardo sagte, Pummeltaub. Also oder so, man trägt immer den Chartern bei der Viva, sagte das junge Mann schließlich, und half Bernardo ab. Was hat sie endlich mit den Ferien gehabt? Sonst sind die doch nicht so funny. Ach, lot dort, wird Bernardo.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 9.
1: Ja, ik vrij me voor deze schoon morgen, voor de vader, voor de tijd, voor het beste reen wat je hier gekregen hebt. Daar heb je een beetje mooier, maar een beetje boelig voor, dat ik dat moet nog kunnen. Je bent blottig. En ik hoop dat het niet zo boelig veel die dag wordt, dat het laatste eentje moet. Ja, ik wens dat God reden kan en dat God zien kan, dat ik zien wat je van jou.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Goedendag, hier heet Johan Dich. En de thema is, God zie niet valt op Eden nummer 10. Ik vreem me waren tot deze gelegenheid met jünten stootje te spazieren. Je woorden al gemerkt hebben, dat wanneer het Oude Testament ook van lang terug is, heeft dat voor ons jeder dag het leven ook van der nog veel te zijn. Of dat nu Abraham of Isaac of Jacob weer, uit jeder einem zijn leven, tja, wie voor ons nog veel leren. Dat brengt mij nog eind van

Ik heet u dware Ola van Horten welkom tot dit programma Licht uit Gottes Woord, dat u gebracht wordt van de gemeente Gottes en neerstedt in Kampo 22 Blumen uit. We vragen ons dat je touwheren down en we wensen dat de haar u ook bij touwheren van deel zenen mocht.

Wir wollen nu wat het hoop uit Matthäus Kapitel 6 van vers 9 tot 13 lezen. Dit is waar dat Vater Unser. Darum zal je zo beden. Ans voor de hemel, die Nome zal heilige hulle worden. Lot dien rijk komen en dienen wel op ieder roze jodone worden als im hemel. Jef ons dat brood dat wie van deel brokken. Verjef ons onze schuld, zoals wie die verjeven die zich aan ons verschuldigd hebben. Bring ons niet aan verzichting, aber bewoor ons voor den Beisen. Dat Rijk en de Kraft en de Herrlichkeit zijn ewig dienen. Amen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 702. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar dat programma nummer 702.

Maar nu is het programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier. So

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: We hebben hier nu een oudere gezicht. En dat kleine boekje im Oude Testament, wat de hohe lied Salomo's heiten dat, daar wordt zelden van gered. Vele mensen weten niet helemaal dat het in de Bijbel is of de woord dat door is. Maar dat zijn koude reden of koude falschen benen. Im tweeden kapitel, in de 15e vers, daar zegt dat, fanget ons die fikse, die kleinen fikse, die Weinberge verderben. Dit is een wertvoller Schatz, een wertvoller Farsch, wat viele Menschen endlich gar nicht mehr weiten, wo sie dem sollen bepulsen. Aber da wir nu gar nicht lang zurück in älterer Mann, wat al 71 wir, der hat sich nu bekehrt in sein Oulet Eller. Und worum hat dort? Er hat immer in der Kirche gewohnt, von jung ab, das hatten seine Eltern an gelehrt, das wäre an eine Gewohnheit geworden. Er kannte Schrift. Er hat bloß niemals sich bekehrt und niemals nicht sich handgegeben, dann er fällt sich keinmal schuldig. Er dachte, er wäre so gut als der Nober oder noch besser, er gab noch Geld zu den Armen. Und er wäre ein sehr abbrecher Mann, so im Ewigen. En nu dat er oud is, kent met eenmaal een gastredner in ihre kerk. Dat is gewoon niet een bijzondere redner. Die kan gewoon niet zo goed reden als er een prediger. Over die red, dat is een gelijknis. En wie weet ons heiland, die red je ook vele dingen, dat is een gelijknis. Nu zegt de man, ik zie een liefhebber van de natuur. Wo God alles erschaffen heeft. Over uit de vijl, oh, die interesseren mij zo. En daar waar ik woon, daar zijn heel veel bergen. En wanneer ik dan tijd heb, dan ga ik manchmal op de heel veel boeien op. Dan neem ik me zo'n kikglas met, zo'n varenroer. Dan zie ik me daar waar een odler. Wat er zeer hoog vliegen dat. En die zijn zo hoog, die kan ik meest niet vingen. Die laten zo clean. Die voren daar dan zo majestätisch in een rond. En dan om een tijd lang, dan komt hij erop en dan zat hij zich daar ergens voor op een boom of op een steen. En het eerste wat de odler deed, dan bekijkt hij zichzelf. De kop die gaat nog hangen. En hij kan dat sperren, maar al die duizenden vaderkjes wat hij heeft. Want als een vaderkje niet krijgt en plaats is, dan strijkt hij zijn hals uit en hem schnovel, laat hij dat krijgelijk aan. En wanneer dat niet schaft, dan plekt dat uit en laat dat vallen. En dan dat er nu de andere ziet. Hij is zeer pinklich over zijn vaderen. Dat deed hij dat wanneer met hem zal nood komen dat hij voortrijdt is te opvliegen. Hij deed zich niet eerst verrijven. Dan zijn er over ältere odlers, oder wat kränklich zijn. Die vliegen niet zeer hoog. En wanneer die zich zaten, dan beobachten.